Ni ce 97.5 ko kan zangon FM Rahma Radio ka saurari tafsirin Dr. Nasir Kankarofi. Yanzu lokaci ne da zamu saurari shirin zaman yan marina.